van mijn haar vallen. En mijn haar vallen. Dan heb ik haar wel. Ja, ik ga hem gaan trappen, zelfs al hebben. Clear, standby. No patient contact.